0: Het dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op 2FM.
2: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.
3: Can I get some nasty bass?

Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. FM Retail. De tijd van je leven.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette-recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette-single-archief. Gas erop, baas.

0: zijn genoeg dingen van vroeger die je maar beter vergeten wilt. Maar de muziek blijft te gek. 2FM Retro.
1: I'm just scared, you know? Everybody is.

0: in onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette-recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette-single-archief. Gas erop, baas.

0: De enige die begrijpt hoe Hit Radio moet klinken. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust, in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
0: Tot zover het radionieuws op 2FM. Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is Retro.

Ja, geef het maar toe. Dit zijn de hits die niemand meer draait. Of durft te draaien. Wij zijn 2FM. Retro. Met de 90's waar je een goed gevoel van krijgt. Die supergoeie hits uit de zero's. En natuurlijk 70's en 80's. 2FM.

Ja. Weet je wat er mis is met de muziek van tegenwoordig? Het klinkt niet als dit. Dat is alles. 2FM Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even appelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen 2 kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de 2e dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. Er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
1: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: wordt nu blootgesteld aan een extreem hoge dosis classics.
1: Here we go again.
0: 2FM Retro. Voorzichtigheid geboden.
2: Someone needs to rap off the top.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
3: De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
2: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: ZFM Retro.
1: Hey.

0: 2FM Retro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette single archief. Gas erop, baas.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Yeah. De enige die begrijpt hoe hitradio moet klinken. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
0: Tot zover het radionieuws op 2FM. Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette-recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette-single-archief. Gas erop, baas.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Metro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette-recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette-single-archief. Gas erop, baas.

0: noemen ons eigenwijs. Maar wij vinden dat deze platen nog steeds keihard gedraaid moeten worden.
1: Later!
0: BFM Retro.
2: I have one thing to say. You better work.

Ook al was je geen fan van boybands en vond je Eurohouse maar herrie, nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen.

0: Our heartfelt congrats to the winner. This is Sarah, signing off live from the battlefield. We'll be back tomorrow at noon with a new battle. Over to you, Morris.
1: Dankjewel, Sarah. Dit was de 2FM Track Battle. Luister morgen tussen 12 en 1 weer voor een nieuwe veldslag. Hier op 2FM Retro.

0: Iedere dag hoor je op 2FM Retro tussen 12 en 1. De 2FM Track Battle.
1: Dat wist je natuurlijk al lang.
0: Maar heb jij een suggestie voor een vergeten track uit de 80s, 90s of Zero's? Eentje die misschien echt niet meer kan. Of juist gewoon erg gaaf is. Mail hem door naar sarah@2fm.nl. En wie weet strijdt jouw plaats binnenkort ook mee in de 2FM Track Battle.
2: Thanks, Morris. Couldn't have said it any better myself.
0: Het is 1 uur.
3: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
3: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
4: Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Yaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend op meerdere plekken verstoord. Tussen Utrecht en Den Haag reden gisteren en vanochtend geen treinen. Daarnaast blijven door de warmte minder treinen rijden, onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal via Leiden en Haarlem. Er rijden de komende dagen ook minder intercities dan normaal. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal, omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
3: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is Retro.

muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. 2FM Retro.

0: 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 2 uur.
1: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Na de steekpartij reed een automobilist in op een groep mensen en botste daarna tegen een gevel. De bestuurder is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Yaroslavl. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal, omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
2: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. BFM Retail. De tijd van je leven.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
2: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
2: Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. In het noordoosten van Frankrijk is in Tomblain een klein vliegtuig van een parachutistenschool neergestort. Daarbij zijn 11 mensen omgekomen, onder wie de piloot, 5 leerlingen en 5 instructeurs. Dat melden Franse autoriteiten en lokale media. Het toestel was onderweg voor een parachutesprong. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben een crisiscentrum ingericht. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Yaroslavl. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
3: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt, omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten.
2: Dit was het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette-recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette-single-archief. Gas erop, baas.

0: het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Een aardbeving met een kracht van 4,1 heeft het zuiden van Portugal getroffen. Het epicentrum lag in de regio Algarve, waar bewoners de schok duidelijk voelden. Volgens het eerste bericht is er geen melding van ernstige schade of gewonden. Autoriteiten houden de situatie in de gaten en verzamelen gegevens over de impact van de beving. Door hevige regenbuien is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Waterschap Amstelgooi en Vecht waarschuwt daarom niet te zwemmen in open water in onder meer Amsterdam en omliggende gemeenten. Door overstorten kan vervuild water in grachten en plassen komen. Het advies geldt tot en met woensdag en is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden.
2: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: blootgesteld aan een extreem hoge dosis classics.
1: Here we go again.
0: 2FM Retro. Voorzichtigheid geboden.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. Ah! 2FM Retro.

je wat er mis is met de muziek van tegenwoordig? Het klinkt niet als dit. Dat is alles. 2FM Retro.

CFM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. CFM Retro. De tijd van je leven.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro Nieuws.

0: In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. En dit was het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder

0: FM Retro nieuws.
1: Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

Better live.

VFM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. VFM Retro. De tijd van je leven.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recent

0: de Amerikaanse aanvallen het voorlopige akkoord al ondermijnt. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graden. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
1: En dit was het radionieuws op 2FM.
2: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. 2FM Retro.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun

0: Een land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. En dit was het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenacht.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er onder

0: Langs een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
1: En dit was het radionieuws op 2FM.
2: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

sexy people.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even appelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 2 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.